0: Ich hab hier Redner.
1: Doe jij het algemeen waar je zin in hebt?
0: Ja, ik heb wel zin in. Ik kan allemaal de mos zeggen. Ik heb wel wat scherp.

Ich hab gehört, man. Ik vind het heel gezellig. Je zou het leven, hè? Midden in de nacht ook en alles. Altijd iets te doen. Ik wil wel scheid aan.